toe de lorum heb een slides rausport aan dat we ook allen top 50 kandidaten hun aan Loa van Moel, Sascha van 23 op 24.

Zert voegen maar toe bij. Doe vanaf 5 op plaats Zert. Anders voeg nog een keer onveranderd op plaats Zert. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. 8.

Dat doel voilà, voor 14 op 7, 9 in top 10 voor de eerste keer met u bij met deze alarms. Snow Patrol en Kylie Minogue. Center Loose Control eng von den schillerndsten und größten Persönlichkeiten an der Popszene. Den Teddy Swims sing rezente Single heißt Break Up in Reverse. Das Woche von 9 auf 6. 4 Wochen dabei. 6

hebben juist geluisterd naar positie 3. Onverhinderd op 3 aan de 7e woch. Tof Low aan de Stromae met De Fleur. Een titel den zich Loser Louis nu over geschafft heeft. En het schijnt wie van een zich do kind lo ubbesen festkrollen. Mal gucken. Festgekrallt hun sich Shakira an de Burner Boy mit Dai Dai, unverändert ob 2 Zwillewochen dabei, du von eure paar Wochen auf Platz sehen.